0: weet dat je helemaal gek op me bent. Ik maak me gewoon totaal geen zorgen. Ik weet dat je echt groot met je zoon bent. Max, je voorbeeld dat je echt uit de brand van aard. Thank you. Ik weet niet. Nou, so far so good. Was het een van Engels? Francis? Wacht even voor Frans. Merci. Sans dit qu'il est du français. Merci. Bien. Pour. Bien.
1: 99 FM. Escolha com paixão. Acerta os ponteiros do seu relógio.
2: 8 horas.
0: Moet wel kunnen feesten, ze hebben.